0: Sexo.
1: Уважаемый подмечатель, también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit, ja, niet
0: vertrokken. B, de nooduitgang wordt aangegeven met het woord exit.
1: Уважаемый подмечатель,